0: geloven niet.
1: Niemand kan jou meer stoppen. Het Kooijurken.
2: Dit is Helmond. I don't need your words. If you wanna say it.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van 2 mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het

0: zo maar zeggen.
1: Ik vind het helemaal niet.
0: Het kooiurke.
2: Het kooiurke.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: birthday.
1: Zelf ben ik helaas niet zo'n goede zangeres.
2: Ja, stop maar.
3: Het Koorjuurke. Dit is Helmond.
4: Ja.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Vandaag las ik drie woorden in de krant.
1: Het laatste nieuws uit Helmond.
2: En de lekkerste muziek.
1: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna 1 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3de geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1ste. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3de plaats. Maureen Koster werd 7de op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00.
3: Jeffrey Schuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
4: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
4: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen.
7: Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: 3 minuten over de klok van 9 uur. Welkom bij Henk draait door op zaterdag 5 september. De hit van het jaar 1970 tussen 11 en 12. Onze jaren artiesten tussen 10 en 11. En nu op je radio.
3: Dit is Helmond.
0: Henk draait door. Met Henk. Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
10: Level 42.

Dit is al gewoon 44 jaar oud, hè, dit. Wat zeg je, Henk? Ja, inderdaad. We worden oud. Level 42 op het einde daardoor voor zaterdag 5 september. We zitten nog 110 dagen voor de kerstmis. Ja, het gaat heel vlug, het gaat heel rap, vrienden. Goedemorgen, welkom bij Henk Draait Door. Tot 12 uur ben ik bij je met de hits van je leven. Dit uur onder andere Harmaan van Helden, Justin Bieber. Maar nu op je radio, deze lekkere van Lionel Richie. Lekker rustig opstarten op zaterdag. Maar dit is

0: Dan moet ik meteen denken aan een wolkenkrabber in Amerika. En dan op de bovenste etage een studio. En dan kijk je mooi over de stad heen. En dan deze plaat op de radio. Heerlijk. Starship. Van hun eerste album onder de naam Knee Deep in de Hoopla uit 85. Je hoorde We Built a City. En daarvoor zat natuurlijk All Night Long van Lionel Richie.
1: De platenkast van Henk van Beek.
0: Zeven op de klok van 9 uur. Het is weer de platenkast tijd. Ja, ik ben weer in mijn platenkastarchieven gedoken, vrienden. En ineens kwam ik de naam tegen van Demis Roussos. Ik denk, nou, Aphrodite's Child. In de jaren 70 hadden ze een aantal hits. Ja, en deze plaat die heet Spring, Summer, Winter and Fall. Een bekende progressieve rocksingle van deze band. Het uitgebracht in 1970. Een nummer werd geschreven door de bandleden Vangelis en Demis Roussos. En samen met tekstschrijver Richard Francis. Het werd een grote hit in verschillende Europese landen, waaronder een top 3 notering in de Nederlandse top 40. En dan haal je hem toch gewoon uit je kastje natuurlijk. Zeker weten. Spring, summer, winter and fall. Hier is Aphrodite's Child.

0: Komt zich uit Zweden, deze Roxette. De zangeres die is helaas niet meer onder ons te horen. How do you do bij Dit is Helmond Radio. En daarvoor hadden we ook nog Arman van Helden en You Don't Know Me. Het is exact 9:30, zeg. Het kan dus wel bij dit programma. En die komen wekelijks terug bij Dit is Helmond Radio. Henk draait door de steunplaten van Frits Spits uit de bekende avondspits. Elke doordeweekse dag tussen 6 en 7 zat iedereen aan de radio gekluisterd, want Frits Spits was op de radio. En hij koos vandaag in het jaar 83 voor De Dijk met Slow Motion. Het nummer is geschreven door de broers Hans en Huub van der Lubbe en stond op het tweede album Nooit meer Tarzan van de band De Dijk. De plaat is minder succesvol dan de debuut van De Dijk, van onder andere Bloedend Hart en de single Slow Motion brandt in de tipparade helaas af. De steunplaat vandaag in 83, Slow Motion.
1: Ze draaien de steunplaten helemaal.

draaien de steunplaten helemaal. U hoorde de dijk en slow motion. Maar dit is Helmond Radio. Henk draait door. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde. Deze dag, 5 september in het verleden. De Rolling Stones staan in de RCA Studios in Hollywood om dit op te nemen. Hij heet Get Off My Cloud.

Als je in het jaar 65 had gezegd op deze datum dat ze 60 jaar later nog zouden optreden, de Rolling Stones, hadden ze je volledig vastgezet en niet meer losgelaten. Maar het is wel zo. The Rolling Stones en Get Off of My Cloud. Ja, in het jaar 87 komt er een dame binnen. Ze noemde zichzelf Sabrina. Of het een hit had geweest, weet ik niet, zonder deze clip die erbij zat. Hier zijn ze, hier is ze met... Boys. Ja, die boys die waren...

Ja, die Boys, hè? Bracht daar veel bekendheid in de wereld. Verkocht wereldwijd ruim 20 miljoen platen en scoorde 10 internationale hits. Waaronder de 3 nummer 1 hits, hoorden Sabrina en Boys met Dit is Helmond Radio. En René Klein, lid van Bam to Bam, overlijdt deze datum in het jaar 93. In het laatste jaar van zijn leven wordt hij wereldberoemd in Nederland als hij op 28 november 1992 de gast is bij het televisieprogramma van De Schreeuw van de Leeuw van de VARA. Hij blijkt ernstig verzwakt door AIDS. Aan het slot van deze uitzending zingt René Klein Mr. Blue van Yazoo. 10 over half 10. Dit is Helmond Radio.

Dat was te zien in de Schreeuw van de Leeuw. Vandaag in het jaar 98. René Klein en Mr. Blue. Nou heet van Jezus in een nieuw jasje gestoken door de zanger. Vandaag in het jaar 98 komt op nummer 24 binnen in de top 40. Deze van Acta en de Munnik. En blijft een week later op nummer 22 steken en komt helaas niet hoger. We waren na 3 weken weer verdwenen uit de top 40. Hier is Laat Me Slapen.

Hak Daan Munnik in het jaar 98 binnen in de top 40, nummer 24. Bleef er op 32 steken en was daarna ook weer verdwenen uit de top 40. Vandaag in het jaar 2015 komt Justin Bieber binnen in de top 40. Op nummer 31.

Justin Drew Bieber, maar dit is Helmond Radio. Henk draait door. Ik kan me nog herinneren dat mijn nichtje Ananda, die was helemaal lijp van deze jongen. Ik mocht er ook niks van zeggen, want het was meteen, oh, je mond over die jongen. Dus het was wel leuk om een keer te horen, toch? Hier is Icehouse.

Afkomstig uit Australië, deze rockband onder de naam Icehouse ging door het leven als de band Flowers in het jaar 77. Je hoorde inderdaad Hey Little Girl. Het was natuurlijk een groot hit, was natuurlijk crazy. Maar ja, we draaiden weer wat anders bijeen, draaien door. Na het nieuws, ik heb maar 3-jarige artiesten voor je. Maar ik heb nog muziek van onder andere Freddie Mercury, ABBA, George Benson. En we beginnen met Brimful of Asia van Corner Shop na het nieuws. Tot dan met nieuws, The Beatles.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen.
6: Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering.

0: Het jaar is 82, Hot Chocolate. It started with a kiss. In de schoolklas. Ach. Het is 12 minuten over de klok van 10 uur. Ja, ik zeg, zullen we er eentje doen? Zomaar even, ja.
1: In the evening when the sun go down, when there's nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Social Classic.
0: Zo vlak voor de jarige artiesten, waarom ook niet zeg. En ik hoor je denken, dit ken ik inderdaad. De tune van de top 40. Ooit gedaan door de BB&Q als opvolger van On The Beat. Hier is Starlet.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: De BB&Q Band, dat staat voor de Brooklyn Bronx and Queens Band. Hij heet Starlet. Een lekkere soul show classic uit het verleden. Tussen 11 en 12 gaan we terug naar het jaar 1970. En we kijken even in de tipparade in wat er allemaal in stond. Op nummer 2 stond deze van The Carpenters. Een plaat met een... toch wel een bekend iets...

0: The Carpenters, nummer 2 in de tipraden in het jaar 1970. They long to be close to you. Het is 10 minuten voor de klok van 9:30. Nee, voor 10:30. Jarige artiesten, het zijn er maar 3 vandaag, zeg.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Inderdaad, een gelukkige verjaardag namens alle medewerkers van Dit is Helmond Radio en TV. Maak er een mooie dag van. Dat zijn maar 3-jarige jongens. Het is zo. Zometeen hoor je Rage Against the Machine. Vandaag jarig is Brad Wilk, wordt 62. Zometeen hoor je Killing in the Name. Van In the City is jarig Kevin Saunderson, wordt 62. Zometeen hoor je Big Fun. En ook jarig vandaag is Al Stewart. Hij wordt 81 jaar oud vandaag. En hier is hij lekkere. Uit het jaar 77. Zijn allergrootste. Hier is On the Border.

0: is dat hier dan voor een pokkerrie?
1: Hallo, u bent er nog. Goeiedag zeg. Rage Against the Machine. En je hoorde de Henk daar voorbij komen met... het waren driejarige artiesten. Killing in the Name was een van de laatste artiesten. Die was jarig. Brad Wilke werd vandaag 62 jaartjes oud. Zeg, vandaag in het jaar 1900 en... had hij 80 jaar moeten worden. Zijn naam Freddie Mercury. Hij overleed 24 november 1991. Hier is Love Kills.

Twee koningen van de hitmuziek. The King met Are You Lonesome Tonight. En daarvoor zat natuurlijk Frank Sinatra van het album Songs for Swinging Lovers. Zometeen George Benson. En deze van ABBA. Ja, je zingt ze vrolijk mee.

George Washington Benson, de man uit Pennsylvania. Jazz, gitarist, zanger. En hij begon al op zijn 8-jarige leeftijd te zingen in nachtclubs. Je hoorde Lady Love Me One More Time.

Van, hij zingt over een dubbeldekker. Echt niet. Het was een dans in Amerika. Beetje, toen was het een beetje touwtje springen. Daar heette het de Double Dutch. Je hoorde Frank Smith met de Zalmond Radio. Heen draait door. We gaan naar het nieuws van 11 uur. Na het nieuws zijn we terug met de top 40 van 5 september 1970. Ik zie hits staan van onder andere Edwin Starr, Cat Stevens, Roger Whittaker, Gert Timmerman. Ze komen voorbij tussen het 11 en 12 bij Heen draait door bij Dit is Helmond. En we sluiten af met Yarrow and Peoples. En wat een mooie gedachte. Ik sluit me volledig aan met dit.

0: En ik zei overal maar ja, ja, nee en amen. En dat moet je helemaal niet meer doen. Want als je ergens geen zin in hebt, dan moet je het gewoon niet doen. En dan zijn mensen teleurgesteld. Dat is hun jammer. Maar dan ga je iets doen met tegenzin. Daar moet je mee stoppen. Daar moet je mee stoppen met die pop.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het laatste uur.

0: Nummer 40 in de top 40 vandaag in het jaar 1970. Een van de meest iconische en herkenbare nummers van de Canadese zangeres Joni Mitchell. En dat was de eerste nieuw binnenkomen in het lijstje. Komend uur gaan we terug naar 5 september 1970. Vier nieuwe binnenkomers. De klapper van de week op nummer 23. Een alarmschijf dadelijk rond de klok van 11:30. En een nieuwe nummer 1 op deze datum in 70. De tweede nieuwe binnenkomer is een reggae-cover van een gigantische internationale hit. Gedaan door een Jimmy Cliff.
1: Nieuw.
0: Wild World. Nummer 39, nieuw binnen.

De tweede nieuwe binnenkomer in het jaar 70 geworden, Jimmy Cliff en Wild World. Dat is natuurlijk een oude hit van Cat Stevens, hè? Voor de nerds onder ons. De derde nieuwe binnenkomer is I Won't Stand Between. Een Engelse power ballad van de Nederlandse zangeres Bonnie Sinclair. Ze maakt natuurlijk furoren bij de band iets met Gloria. Dan ben ik het weer kwijt. Samen met... Ik ben even al die namen. Ik net, dacht ik van, ik moet het eventjes vertellen op de radio. En in één keer is dat helemaal weer weg. Hè? Dat is echt zeker ouderdom. Dat moet zomaar kunnen zijn. Nieuw. Unit Gloria heette die band. Daar zat ze eerst in en toen ging ze solo met haar eerste grote hit in Nederlands. I Won't Stand Between Them.

56 jaar geleden klonk het ook uit de radio. We hoorden I Won't Stand Between Them van nieuw minder dan Bonnie Sinclair. En dat betekende haar definitieve doorbraak als soloartiest in de hitlijsten. Op nummer 34 nieuw binnen staat iets van Motown. Ja, Motown die kreeg duizenden brieven van studenten die het als single wilden. Maar Motown durfde het label de versie niet uit te brengen van The Temptations. Uit angst hun conservatieve fans te verliezen. En producer Norman Whitfield besloot de track daarop opnieuw op te nemen met ene Edwin Starr. Nieuw. Hier is

was al aan de orde in de jaren 70. Laat staan dat dit nog steeds actueel is. We hoorden Edwin Starr en War. Op nummer 34 nieuw binnen in het lijstje. Op 28 staat een lied geschreven over zijn toenmalige vriendin, de Amerikaanse model en actrice Patty Denderville. Toen ze haar modellencarrière een maand naar New York vertrok, miste Stevens haar zo intens dat hij haar afwezigheid metaforisch vertaalde naar de dood. Nummer is Kit Stevens op 28. Met het hele bekende chanson.

Cat Stevens, hij gaat tegenwoordig door het leven als Yusum Islam. Hij is beketeld het moslim gebeuren. Nummer 29 in het lijstje, Lady Tabanderville. En iemand zei ooit, life without music is a mistake. En daar kan ik me alleen maar bij aansluiten, want dit is gewoon al 56 jaar oud. En je zingt ze nog gewoon vrolijk mee. En ook de volgende plaat zing je mee. Geschreven door de Britse singer-songwriter onder de naam Roger Whittaker.

0: Een echte evergreen dit, hè? De Britse singer-songwriter en fluitkunstenaar Roger Whittaker. Het nummer groeide uit tot een van zijn meest geliefde klassiekers en een van zijn grootste hits uit zijn carrière. Nummer 24. En een plaatsje hoger staat...
1: De klapper van de week.
0: En tevens...
1: Nieuw.
0: Uitgebracht onder de groepsnaam The

0: Hoewel het nummer een gitzwarte lading heeft, schudde het uit aan een van de meest herkenbare melodieën uit de televisie- en filmgeschiedenis. We hoorden MASH. De klapper van de week op nummer 23 met Suicide is Painless. En op nummer 20, ja, hij staat er weer. Hè? Die,
1: In the evening when the sun go down, when there ain't nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Social classic.
0: James Brown.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead.
3: I want to get into it, man, you know.
4: Go ahead.
3: Like a sex machine, man.
4: Yeah.
3: Moving, doing it, you know.
4: Yeah.
3: Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three, four.

0: Een van de meest invloedrijke funknummers van de, uit de muziekgeschiedenis van The Godfather of Soul, Mr. Joe James Brown. Aangebracht in de maand, juli in het jaar 70. Het nummer geldt als een blauwdruk voor de meeste moderne funk en R&B. Sex Machine, nummer 20. Het is 1 minuut over 11:30. Het is alarmschijftijd. Dit nummer kenmerkt zich door een prominent aanwezig orgel, de meest sterke gitaarwerk en de meeslepende psychedelische rockritme. Alarmschijf. Vandaag in het jaar 70, World of Change, van ene Dave Mason.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

0: Het unieke aan dit nummer is dat het volledig tekstloos is. En Dylan zingt geen enkel woord, maar neuriet en zingt uitsluitend een melodie op La La La. En heel veel critici en fans het album Self Portrait destijds neersabelden en sommige Wigwam zelfs een van zijn vreemdste tracks vonden ooit, groeien het uit tot een van de grootste hits in de hitlijsten. En onverwachts commercieel succes hoorde Wigwam van Bob Dylan op nummer 18. Op nummer 17 staat Eric Burdon met een gigantische hit in Amerika. Stootte door nummer 3 in de Billboard Hot 100 in het jaar 70. In de top 40 werd een 15e plaats behaald. Eric Burdon en Spill the Wine. Wijnen.
1: I was once out strolling one very hot summer's day. When I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind.

Eric Burden en speel de wine lekker de Almerk. Dit is Helmond Radio. Henk draait door. We gaan naar de top 10. Toen ik deze plaat zag staan, ik denk, nou weet je wat, deze voer, die ga ik meteen invoeren in, mijn, in de playlist. Het is een cover van een Duitsstalig nummer met onder de titel Eine Ring mit deinen Namen. Gezongen in het jaar 69 door de Zweedse zangeres Anna Lena. Gecoverd door Gert Timmerman. Een Nederlandse lekkere slagersingle. En dat groeide uit een van zijn laatste grote solo-hits in de Nederlandse hitlijsten. En ik vind het lekker en

Mooi, je zingt gewoon vrolijk mee. Gert Timmerman. Alle duiven op de Dam. Dat was ook een hele drukke hit van samen met zijn vrouw. En natuurlijk Gert en Hermien Timmerman hadden nog andere plaatjes. Dit was een solo hit van hem. Hij steeg van 9 naar nummer 7 in de vierde week. We gaan naar de top 3. Dit nummer groeide uit tot de ultieme zomerhit. Ze werd wereldwijd meer dan 30 miljoen keer verkocht. En is het dan een van de best verkochte singles aller tijden? Ja, het zou zomaar kunnen, zeg. Mungo Jerry, 12 weken in de top 40, zakte van 2 naar nummer 3. Ja, de zomer is een beetje weg, maar ja. We gaan hem wel draaien gewoon. Maar dit is helemaal de radio, Henk draait door.

Elke radiomaker heeft dit in zijn hoofd zitten als de zon schijnt. Gegarandeerd. Per 100%. Mungo Jerry in the Summertime, nummer 3 genoteerd. 12 weken notering. En de nummer 2 blinkt uit door de ijzersterke rauwe soulzang van frontman Charlie Allen. Ondersteund door een opzwepende baslijn en een krachtig energiek achtergrondkoor dat de gospel vibe compleet maakt.

0: De nummer 2 in het jaar 70, Pacific Gas and Electric. Are you ready? Ja, we zijn er helemaal klaar voor zelfs. We gaan richting de nummer 1. Steek van 3 naar nummer 1 in de 6e week notering. De legendarische rockklassieker van de Nederlandse band The Golden Earring. Het nummer betekent een cruciaal keerpunt in de geschiedenis van de band. Markeerde het begin van hun transformatie tot een internationale rockact. En op deze single was voor het eerst César Zuiderwijk te horen als drummer. De nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Back Home van Golden Earring. Ik bedank u weer voor het luisteren. Ik heb het weer graag voor u gedaan de afgelopen 3 uur. Morgen is er weer gesproken woord vanaf 8 uur bij Dit is Helmond Radio. Fijn weekend!

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.

0: In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wienstraten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had

0: De bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer, op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon, bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2:00.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen.

0: mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is Helmond.

listen to falls to the floor.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Het laatste nieuws uit Helmond.
2: En de lekkerste muziek.
1: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar hun militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af

0: naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 4 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!

0: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken we het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortal.nl.
0: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
2: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen.
6: Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job. Thuis uitgerust.

0: onbewust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vedemortal.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond. Dit is Helmond.
2: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met gele biezen. En skieren, skonen, skoon. Nog boeten en deur hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg wandelt moe, hier drink wie drinkt met. In eerste straat kon ik van wieten naar roeten. Ik dacht een kelder trekt er nog eens een dankse soep.

0: geweldig zien.
1: Oh, dat kan, hè. Ons geit, die kan zo zuiver zingen. En zo zweren dat het vals was. Maar het

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben 10.000 mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen.
7: Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Oh, daar is nog eens een nieuwe binnenkomer. We zijn er weer, Helene.
1: We zijn er weer, ja, zeker.
0: Maar is het toch lang geleden ook, hè?
1: Nou, zo voelt het wel.
0: Ja,
1: het voelt echt alsof het echt minstens een jaar is dat we voor het laatst
0: aanwezig
1: een uitzending
0: waren.
1: Hadden.
0: Ik zal het vertellen. Ik kwam van de straks binnen en ik moest mijn inlogcodes nog opzoeken, want ik had ze niet meer in mijn hoofd zitten.
1: Ik ben ook al lang blij dat jij ze moet onthouden.
0: Ja, dat is ook wel zo. Maar ja, daar hebben we dan weer een telefoon voor. Die onthoudt dat wel voor ons.
1: Dat moet je vooral niet zeggen.
0: Nee, dat is waar. Hey, we beginnen vandaag met een nieuw seizoen. Seizoen 2026-2027. More Than a Feeling, uiteraard hier bij Dit is Helmond 107.2. Of via de website, of via onze eigen gratis app. Ik herhaal, gratis app. Te downloaden in App Store natuurlijk. Waarom beginnen dan de eerste uitzending met een nummer wat een kwartier duurt? Nou, dat is eigenlijk best wel interessant. Want we hadden natuurlijk Telegraph Road van Dire Straits. Maar we hebben een nieuwtje wat betreft Dire Straits.
1: Tam pa pa pam.
0: Pam pa da bam pam pam pam.
1: Ja, daar hebben we geen single voor, hè? Voor
0: nee,
1: pam pa pam pa pam pam.
0: Nee, nee. Dus, daar heb ik jou voor.
1: Ja, okay.
0: Wat is dan het nieuws? Nou, zaterdag 26 september komt een lid van Dire Straits hier live in de uitzending.
1: Ja, u hoort het goed.
0: U hoort het goed bij More Than a Feeling.
1: Het is natuurlijk niet een Dire Straits.
0: Het is geen Mark Knopfler. Het is geen John Isley. Het is geen David Knopfler. Nee. Het is iemand die connectie heeft met Helmond. Hij is 12 jaar lid geweest of bij Dire Straits geweest. Begonnen als stage manager, drumtech en daarna zelfs als percussionist. Onder andere bij de Alchemy Tour. Maar hij heeft zijn roots hier in Helmond liggen. Althans zijn moeder. Zijn naam is Joop de Korte. Iedereen die houdt van de muziek van Dire Straits, die weet het, die kent hem meteen. Hij kondigde altijd alle concerten live aan. En hij doet, zoals ik zeg, de percussie heeft hij gedaan tijdens de Alchemy Tour. En hij heeft nog steeds zijn zus hier in Nederland wonen, waar hij dan een paar weken per jaar verblijft. En een maand of 6, 7 geleden zijn we in gesprek geraakt via Messenger. Waarom zijn we in gesprek geraakt? Hij zag dat ik uit Helmond kwam en dat wij in Helmond zitten. En vanwege de roots van zijn moeder die hier gewoond heeft. Hij is op jonge leeftijd naar Engeland en daarna naar Amerika gegaan. Dus hij is volledig
1: ver-Amerikaans.
0: Of ver-onthelmondst, als je het wilt zeggen. Ja. Vandaar dat het interview ook gehouden zal worden in het Engels.
1: Dus maar we proberen to beetje to translate het wel
0: ja, nou, wij hebben zo'n slimme luisteraars, die kennen gewoon Engels.
1: Ondertiteling.
0: Ondertiteling kunnen we ook doen natuurlijk. Ja, dat kunnen we ook doen. Via teletext, pagina 333.
1: Ja.
0: Maar hij komt dus in de studio en wij gaan hem dus aan de tand voelen over zijn carrière. Dat betreft niet alleen Dire Straits. Hij is begonnen bij Squeeze. Hij heeft meegetoerd met Neil Young, met Whitney Houston. Dus er komt gevarieerde muziek voorbij. Al zal het wel heel veel Dire Straits zijn.
1: Ja,
0: dat kan ik wel vast vertellen.
1: Niet veel meer verklappen. Want
0: nee,
1: dat moet toch allemaal spanning en sensatie worden. Want wanneer is de uitzending?
0: De uitzending is zaterdag 26 september. Dus over 3 weken.
1: Ja, en dan is hij live.
0: Dan is hij live hier in de studio aanwezig. Als bewijs zal ik ook foto's maken. Hij brengt ook zijn gevolg mee. Zijn vrouw komt mee. En volgens mij komen er nog wat mensen mee. Dus het zal hier behoorlijk vol zitten. Dat maakt het alleen maar gezellig.
1: Ja,
0: en
1: zeker
0: we hebben een verrassing voor hem.
1: Yes.
0: Omdat hij wil komen.
1: Een surprise.
0: Ja. En we hebben eventueel. Hij komt uit Amerika. Hij is natuurlijk niet elke week hier. Dus eventueel hebben we nog een derde uur. Wat we eventueel door kunnen gaan.
1: Dan moeten we even kijken of we degene na ons eruit kunnen wieberen.
0: Ja, dat niet alleen, maar of we het zelf ook lichamelijk aan kunnen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, we moeten natuurlijk dan ook qua muziek draaien. Dat moeten we nou eigenlijk ook, dus ik lul eigenlijk alweer te veel.
1: Ja.
0: Maar dat is alleen maar de eerste uitzending van dit seizoen. Dus ik ben nog niet klaar met lullen. Maar we zullen eerst eens een plaatje draaien. Dan gaan we daarna wel verder met praten. The Devil Wears Nada, Lost Forever.

0: Devil Wears Nada, Last Forever. Ja, kijk, hey, maar ik moest toch nog iets meer vertellen. Maar ik denk, ik moet toch even een muziekje ertussen doordraaien, want anders dan haken de mensen af. Vandaag begint een nieuw seizoen. We hebben een klein beetje een aanpassing gemaakt. Eerst deden we elk uur, deed jij de ballad.
1: Ja, ballad of the week.
0: Die koos jij uit, daar vertelde jij een leuk verhaaltje bij. En daar hebben we eruit gegooid.
1: Niet helemaal.
0: Half. Het eerste uur hebben we dat wel.
1: Ja.
0: Het tweede uur hebben we een nieuw item hier.
1: Ja, gezellig.
0: En die is eigenlijk, vonden we die samen toch best wel leuk.
1: Ja, ja, ja. Wij gaan coveren. Ja,
0: wij gaan coveren. Gezegd,
1: wij gaan zoeken naar covers.
0: Ja.
1: En die zijn er zoveel.
0: Zo ontzettend veel.
1: Ja, maar dus... wij willen het origineel van het origineel van het origineel.
0: Ja, maar we hebben dus ook, dat er zoveel zijn, hebben we dus ook heel veel keuze om de mooiste eruit te pikken. Ja. En we hebben dus elk tweede uur, op de helft van het uur, dat is in dit geval dus, hoe laat is het? Half acht. Hebben we dus een cover van een bekende band die een nummer covert van een ander bekend iemand of band of weet ik wat. Dat is eigenlijk de enige wisseling die we nog hebben eigenlijk dan.
1: Want wij zijn nog hetzelfde.
0: Ja, wij zijn nog hetzelfde. Net zo vervelend. Iets knapper geworden. En de muziek blijft hetzelfde natuurlijk. Hè, want ik weet niet waar we nou hebben.
1: Zoals bijvoorbeeld de muziek van Heartland.
0: Ja.
1: Een Schots popduo. En zij hebben onder andere... Mijn blaadje valt. Want ja, ik moet natuurlijk af en toe ook een beetje...
0: Nou ja, ik heb een scherm voor mijn neus, anders kan ik het ook allemaal niet onthouden.
1: Ik moet af en toe weer spieken.
0: Mm-hmm.
1: In dit geval over The Window Speaks. Want dat is het album waar het nummer vandaan komt. En dat is uit 1987, The Price of Peace

0: Heartland and the Price of Peace. Nou moet ik ook nog heel even bij. Ja, ik lul wel heel veel vandaag, maar goed. Misschien weten heel veel mensen dat ik doe op Facebook. Hebben wij een pagina van ons radioprogramma, More Than a Feeling. Maar we hebben uiteraard ook een pagina van More Than Helmrock. Dat is ons zwaardere broertje. Het mooie aan dat verhaal is, dat is altijd op zondag van 8 tot 10 uur. En die begint morgenavond. He, dus dat is ook leuk, hè?
1: Altijd gezellig.
0: Altijd gezellig, hè? Onze Cor is morgenavond ook weer terug. More Than Helmrock, zeker de moeite waard om even te luisteren. Zeker als je van iets zwaarder houdt zoals wij draaien. Wij zijn meer het rustige zusje ervan. Maar op internet, op Facebook, hebben wij dus ook een More Than Just Country. En daar heb ik dus een site geopend waar ik dus de country kant van belicht. Daar is heel veel... wat overloopt in de rock eigenlijk. Ik heb er een voorbeeld van meegenomen. Ik heb nou klaarstaan Sawyer Brown met The Race Is On. En dit is echt country rock. Ik vond hem zo leuk, denk ik moet hem er toch even tussendoor pakken.

0: Ik ga even achteraan gooien.
1: Ja, gezellig. Hey,
0: het is inmiddels... we zijn laat met de geklets van mijn 5 minuten over de klok van 6:30. Dus het is jouw beurt.
1: Het is mijn beurt, maar dan hou ik toch gewoon lekker niet zo lang.
0: Dat is goed. Dat is goed.
1: Want we gaan naar een nummer van Toto.
0: Toto.
1: Ja, Toto. En een fantastisch nummer. Heel erg weelderig gespeeld. Eigenlijk lijkt het niet op een Toto-nummer totdat de gitaarsolo ingezet wordt.
0: Ja, die is goed.
1: En ja, want jij bent van de gitaarsolo's.
0: Timba.
1: Ja, en we spelen deze vandaag speciaal voor Cor.
0: Van?
1: Van onze grote broer, hè?
0: Ja.
1: Maar beter, van Alexandra. Juist. Is nog beter gezegd.
0: Juist. Iets begint dat te spelen. Ik weet het niet waar. We gaan beginnen.

0: Nou.
1: Gevoelig, hè?
0: Heel gevoelig.
1: Mooi, toch?
0: Ja. Ter ere van hun huwelijksdag.
1: Ja, en ook zo, zo divers, hè, dat
0: grote broer Cor.
1: Yes, grote broer
0: Cor. En de redactie mevrouw Alexandra.
1: Eigenlijk is gewoon een snopneus, hè?
0: Ja.
1: Ten opzichte van ons.
0: Van ons, precies.
1: Ja, ja toch?
0: Ja.
1: Goed.
0: Klein broertje.
1: Ja. Yes.
0: Maar wel een beetje rockerig. Het volgende nummer komt van de band Grant. Ook wel eens geschreven met een trema. Grant, zal het dan wel klinken?
1: Ik geloof ja.
0: Bracht onlangs op 21 augustus het lied Amélie uit. Van een nummer van een album Guilty Pleasure. En het is dus ook een guilty pleasure om naar te luisteren. Hun alternatieve rocknummer Amélie.

Emily van het nieuwe album van Grant, Guilty Pleasure. Van een nieuw album naar een nieuw album. Vorig jaar hadden wij de, aan het eind van het jaar de AOR top 30 van nieuw uitgebrachte albums van het jaar 2025. Op nummer 1 is daar terechtgekomen First Light. Wat is nou het mooiste van First Light? Die hebben een nieuw album uitgebracht. De album heet Gravity 2.0. Dat spreek ik natuurlijk op zijn Engels uit. Maar goed, we wonen hier in Helmond, dus daar komt zo ook wel goed. En er is een nummer of een album vol met remixen erop. Ja, redelijk bekende nummers van ze. Maar dan helemaal in een nieuw jasje gestoken. Net als dit, Rise and Fall.

0: Rise and Fall van de First Light. Van het nieuwe album Gravity 2.0. Het leuke van dit verhaal is... omdat die mannen vorig jaar eerste zijn geworden bij ons in onze competitie... en we daar zoveel reclame voor hebben gemaakt... hebben ze nou ook op het album... dus ook moi, ik zei de gek, bedankt. En dat is al, ja, eigenlijk al de tweede keer dat het gebeurt. De eerste keer was...
1: En dat voelt toch wel lekker.
0: Ja, dat was vorig jaar bij Timson AOR. En nou bij First Light Band. Het is toch leuk als je dan de inlay van een cd leest... en je ziet je eigen naam erin verschijnen.
1: Ja.
0: En dat vind ik toch leuk.
1: Absoluut.
0: Verder had ik beloofd, maar dat moest ik erbij zeggen... Dave Hartman, dat is de gitarist en de co-songwriter van deze band... die is vandaag jarig, dus ik had beloofd hem vandaag te feliciteren. Dus bij deze Dave... Happy birthday. We moeten het wel op zijn Engels doen, want het is natuurlijk een Engelsman. Ja, we hebben eigenlijk nog meer staan.
1: Nou, we hebben als volgende nummer volgens mij Another Day from Heaven.
0: Oh, oké.
1: Ja, van The House of Lords komt het nummer Another Day from Heaven. Dat is vandaag ook weer natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: ja. Vandaag ook weer een nieuwe dag in de hemel.
0: Ja, want wij zijn er weer.
1: Precies. De melodische hardrockband uit Amerika bracht in 2008 hun zesde studioalbum uit met erop het nummer. En het vertelt het verhaal van een emotionele, zware beproeving.

House of Lords, Another Day from Heaven. Ik haal hem iets eerder terug, want ik heb een nummertje meegebracht. Ik had het van straks over een mix van country en rock. Ik heb hier een nummertje meegebracht en daar merk je die mix, ja, die merk je daar pas heel goed van. En dan gaat het mij vooral uit om het gedeelte van de steelgitaar. Luister maar eens.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

Nou, welkom bij het tweede uur van More Than a Feeling. Ja, we hebben dit uur een kleine verandering zoals we doorgegeven hebben. We hebben dit uur niet op het half uur de ballad van de week, maar we hebben de cover van de week. Een nieuw thema, wat we dus straks gaan toepassen. Boys from Heaven, die hebben ook een nieuw album uitgebracht, The Wanderer. Recent uitgekomen, daar komt dit nummer vanaf, I'll Wait.

volgen. We gaan verder met het volgende nummer. Wat denk je van Isa? Vers van de pers, EOA Classic Metal. Van het album Fire and Ice, Stranded.

Stranded van Isa. Nieuw nummertje. Ja, we hebben eigenlijk de komende nummers zijn allemaal nieuwe nummers. Ik heb er eentje die 21 augustus pas uitgekomen is. De band Mason. Ja, die hebben we in het verleden wel vaker gedraaid. Die hebben nu een nieuw nummer uitgebracht. Het album komt uit op 25 september. Het heet Edge of Destruction. Zoals gezegd, deze single is uitgekomen op 21 augustus. This Thing Called Love. Steve Overland, die doet er ook op mee. En ook op dit nummer, de gitaarwerk komt van Lucky S af. En Lucky S, die kennen we weer van Timson AOR. Ja, het is met één zootje. Het is, als je ze geld biedt, komen ze allemaal. ja, zo is het gewoon. Want het zijn gewoon studiomuzikanten die, ja. Die gewoon ook zo zijn geld verdienen. Zo ja. Simpel is het gewoon. Steve Overland, Lucky S en Mason. This Thing Called Love.

0: Ja, dat was Dave Pickle met zijn nummer Good Enough. Dave Pickle, de augurk, hè? Ja. Ja, dat is de vertaling. Soms moet je niets vertalen, dat is duidelijk. Hij is een klassieke pianist, maar hij werd songwriter en producer. En schreef een heleboel reclamemateriaal, maar dus ook dit nummer uit 1992... Good Enough.
1: Ja, en verder gaan we nou meteen met Vince Gill. En Vince Gill die heeft ook dit jaar een nieuw album uitgebracht. Ik zeg al, we hebben dit uur heel veel nieuw werk. Het valt zelfs onder het genre country. En ja, dat vind ik dan wel niet helemaal kloppen. Maar goed, het album heet 50 Years From Home, A Mother's Prayer. En het nummer heet dus ook A Mother's Prayer.

0: Ja, ze omschrijven het als country, soul, rock. Ik vind het ja, iets meer naar de country kant trekken. Maar goed, het programma heet More Than A Feeling met de nadruk op more. Dus we kunnen hem wel een keer tussendoor draaien. Het is de eerste keer, want het is het nieuw seizoen, dat we om 19:30 de cover van de week hebben.
1: Ja, de cover van de week. Dat geldt als vinden we een cover die dus heel erg bekend is. Of we vinden de originele zanger, zangeressen, de band. In dit geval hebben we een cover van een nummer van Metallica. Nou, vorig jaar draaiden we Metallica zelf, die een cover draaide van het nummer Brothers in Arms. En onze Linda, met haar specialisatie Dire Straits, vond dit een nogal minder geslaagde versie.
0: Zacht uitgedrukt.
1: Ja, nou. Dan blijf ik het toch even houden bij zacht uitgedrukt.
0: Nee, dat is goed.
1: Dat andere Metallica beter kunnen coveren, laten we horen met de overbekende versie Nothing Else Matters van de band Van den Plas.

0: Ja, hè. Nou, op zijn Helmonds gezegd, ook mooi.
1: Ja, weet je wat het is? Het nummer van zijn eigen van Metallica is al mooi.
0: Ja.
1: Zeker in de symfonieversie. Ja. Maar ja, dit mag het toch ook best wel wezen.
0: Ja, van Vandenplas.
1: Als je dan een cover maakt, dan moet je het goed doen. Ja. En deze was goed.
0: Een progressieve metalband uit de Duitse Kaiserslautern.
1: Ja.
0: Is al opgericht in de jaren 80. Dus ze zijn er zelf mee opgegroeid met Metallica. En ze hebben dit voor elkaar gekregen.
1: Ja, en mocht je nou zelf een andere suggestie hebben van een cover waarvan je zegt van, hé, dit wil ik nou wel eens een keer op de radio horen, laat het ons weten via onze Facebook-site. En dan nemen wij het gewoon mee. En laat dan ook even weten of je het item leuk vindt. Hè? More Than A Feeling, gewoon op Facebook. Snel verder met het volgende nieuwe nummer. Montana Sky, die hebben we al gehad. Maar we gaan het nou hebben over Generation Radio. Die hebben het nummer, dat heet Montana Sky. En dat komt van het nieuwe album Take Two. Ook hier staat weer bij Country Rock. Daar zijn tegenwoordig wat overal bij te staan. Ja, ik vond dit toch meer een rocknummertje.

0: Ja, dan gaan we verder met Night Stinger. Kadoom.
1: Kadoom.
0: Night Stinger, een relatief nieuwe band. Ze hebben hun eerste album uitgebracht in 2021. En hun tweede album dit jaar, afgelopen jaar, op 23 januari. En ze zijn een relatief nieuwe hardrockband zelfs. Uit São Paulo, Brazilië.
1: Ja.
0: Nou, het klinkt niet Braziliaans. Het klinkt dus echt hardrock. Dus vooral blijven hangen bij het nummer Only You van Night Stinger.

0: Night Stinger, Only You. Ja, ik heb nog een nieuw nummertje. Vorig jaar kwamen wij, hadden we die lijst, hè, die EOR album van het jaar 2025, top 30 jaar nog wat.
1: Jazeker.
0: Daar stond onder andere in Blue Ambition met Seduction of the Innocent. Nou, wil het feit zo zijn, die komen ook bijna elk jaar met een nieuw album. Dus ook dit jaar, op 20 maart, is uitgekomen het album The Scarlet Touch van Blue Ambition. Nou, Blue Ambition, die kennen we van Frederik Slama. En die werkt natuurlijk altijd samen met zanger Robbie LeBlanc en gitarist Tommy Denender. Die, ja. Het album, ja, er staan 9 tracks op. En ik denk, ik pak eens een keer het laatste nummer. Front Page News. Het is echt in de stijl van Journey, Foreigner en Asia. Zoals eigenlijk alles bij hun.

0: Front Page News.
1: Ja, dat was ik dus.
0: Ja.
1: Sorry, nogmaals.
0: Potjandori.
1: Ja.
0: Blue Ambition. Ja, van, het, van hun nieuwe album is het afkomstig. Hey, we hebben nog twee nummertjes.
1: Ja, en het eerste nummertje wat jullie gaan horen is I Feel Alive van Rocket Love. Opgericht in 2015 en ondertussen uitgegroeid tot een van de zwaargewichten van Zweedse AOR en melodische hardrock. En zij komen dus met het nummer I Feel Alive, uitgebracht in april van dit jaar.
0: Ja, en we gaan eruit met een nummertje uit 1987 van Greg Allman, I'm No Angel. Onze kop is eraf voor dit seizoen. Ja. Niet onze kop, de kop is eraf.
1: De kop is erop. Onze koppen zitten er nog op.
0: Onze koppen zitten er nog op, vrees niet. Onthoud heel goed, zaterdag 26 september een speciale uitzending rondom Dire Straits met in studio te gast Joop de Korten, ex-lid van Dire Straits. En zijn verhaal, zijn carrière. Dankjewel voor het luisteren voor deze week. Nog alvast een hele fijne zaterdagavond en een fijne zondag. En ja, wij horen jullie graag volgende week weer terug. Toedeloe!

0: weekend. Dit is Helmond Nieuws.
1: 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.

0: een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is Helmond.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactiviteiten.

0: onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen.

0: halen op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders Bol liep de 800 meter in 1.54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Dit
0: is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken,

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mix hem door.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: het
0: Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim 1 uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het